Ik heb het niet.

iedere dag weer verrast hoor. Dat ik hier in de studio aankom. 10 minuten over 4 op de maandagmiddag 11 mei 2026. Goedemiddag. Heel leuk dat ik goed heb te doen. Show hier op Radio 80 105.9 FM. De kabel. En het wereldwijde web, ja. Purple Disco Hit Machine. On the beat of your heart. We gaan er eens goed voor zitten deze middag. Dat ga ik beloven, ja.

0: Machine uit Oostenrijk vandaan. Ook een klein beetje Nederlandse trots voor hun. Falco en de commissaris.
1: Good afternoon met Thorwald.

jas ruim voor de rust en daar steken. Verdampt Yves Liebby. Je bent ondertussen aan het luisteren naar de live programmering op Radio 80. Live van het studio Zuiderduin. Hier in Echteld aan de Zee. Aan de voet van de Van Spijk zeggen we altijd maar. That's how you stand by. Ja, dat is de volgende. Ik had de buurjongens van Christus Amsterdam. Sophia Rice en Tini Tempa.

deze maandagmiddag. That's how you samba, ja. Het zijn alleen altijd vrij kort, deze liedjes, ja.

vrij oud, ja. De jaren 88 of zoiets. Zou zomaar kunnen. Kalma en de Lambada. Nog zo'n kraker uit het verleden, nou ja.

0: Bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits langzaam en zeker op gang gekomen. De meeste vertraging zien we daar op de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen 6 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A7 van Zaanstad naar Hoorn voor Purmerend. En er staat daar 7 kilometer file. En tenslotte de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten neemt per direct ontslag. De wethouder moest eerder al excuus maken voor het onvolledig informeren van de raad. Hij wist van de plannen van het COA om statushouders te huisvesten in Alkmaar, maar vertelde in de raad niet het hele verhaal. Ook na zijn excuses bleef er discussie over Schoutens positie. Daarom besloot hij maandag om zijn taken neer te leggen en te stoppen als wethouder. Een kolonne van zo'n 100 historische militaire voertuigen heeft een ronde door de regio gemaakt. Dat gebeurde zondag, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Alkmaar. Die vond in 1945 plaats op 8 mei. De kolonne vertrok van De Meent en reed via Egmond naar Castricum. Daarna ging het door naar Limmen en Heilo naar Alkmaar, waar de voertuigen zich door de oude binnenstad manoeuvreerden. Op het Canadaplein was aansluitend een bevrijdingsfeest. Op de N245, ter hoogte van Oud-Karspel, heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorps uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

vrolijke Braziliaanse klank op de maandagmiddag. Negocan Caravés. Neem je mee naar... Ja, wat is het? Er komt uit Italië, maar... Het is internetverantwoord. Gespati en Etienne.

Jeanne, tu as foutu. Good afternoon, met Thorwald.

minuten voor vijf. In de Good Afternoon Show hier een prachtig. Italo van Pino D'Angelo en Marcella Idea. Ja. Herinneringen aan de mooie vakanties aan de Costa's. Ja, die komen zo toch al weer een beetje bovendrijven. Ook deze, ja. Dat zoete leven van de Noord-Hollandse kust hier in de kust. En de uitstrijd, ja. Dolce Vita van Ryan Paris.

Rivers en Dolce Vita. Ja, we gaan ons opmaken voor het nieuws en de commerciële gedachten van 5 uur. Dat doen we met Mattia Bazar. Tizento, spreek je aan de andere kant van 5.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieter Baan Centrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieter Baan Centrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland hebben we weer te maken met een normale avondspits. Met veel dagelijkse files. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging. Hooguit zo 5 tot 10 minuten. Zoals onder andere de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En verder valt ook nog op de A27 van Utrecht naar Almere. Voor Huizen staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

gedaan. People op 80. Moving on up. Straks om 6 uur een aflevering van Kunst Compleet. En morgen op deze plaats collega Bart Verhulst. Ik wil jullie volgende week weer spreken.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland bestaat weer uit voornamelijk dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud zien we daar op de A7, onder andere van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Vels ook 10 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveld, het 4 kilometer file rijden. Er is daar een ongeluk gebeurd, vertraging 10 minuten. En tenslotte valt op nog de N230 Maarsen richting Utrecht. Voor Utrecht Overvecht staat 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Eilo stopt René van Splunter als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunter zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunteren neemt eind deze maand afscheid. De helft van het dorp Spijkerboor, dat in de Starrenmeer ligt, wil bij Alkmaar gaan horen. Dat hebben inwoners gemeente Wormerland geschreven, omdat Wormerland waarschijnlijk gaat fuseren met Purmerend of Zaanstad. De bewoners voelen zich verbonden met dorp in de gemeente Alkmaar. Ook vinden ze dat Wormerland minder goed naar de dorpsbewoners luistert en infrastructuur minder goed onderhoudt. Alkmaar vraagt inwoners en ondernemers om mee te denken over de toekomst van de Lange Straat. De Lange Straat geldt als de belangrijkste winkelstraat van de stad, maar de bestrating vertoont al langere tijd barsten en scheuren. Tegelijk met de nieuwe bestrating wil de gemeente ook andere vernieuwingen doorvoeren. Tot en met 29 mei kunnen Alkmaarders hun ideeën daarover achterlaten op de website van de gemeente. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in het winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: perfecte einde van je werkdag. De Good Afternoon Show.
1: Hi, baby.

0: T-Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland, de meest oponthoud daar op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en de Nieuwe Meer, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10, de ringweg Amsterdam, tussen Amsterdam de Basis en Oud-Zuid staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. En tenslotte valt op de N2.

RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom. Techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben een hele leuke gast in de uitzending vandaag. Ik praat zo meteen met Mark Ruigrok. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar. En we gaan praten over zijn tentoonstelling Letters Worden Beelden. Zeer voor je dat je in de studio bent, Mark. Maar we gaan beginnen met muziek natuurlijk. Ook muziek die Mark heeft uitgekozen. En we beginnen met Little Green Bag van de George Baker Selection.

0: Ja, ik was alweer in de uitzending. Dit was Little Green Bag van George Baker Selection. Uitgekozen door Mark Ruigrok. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je helemaal uit Den Hoever wilde komen hier in de studio in Egmond.
1: Ja, zo ver weg is het niet.
0: Nee, zo ver weg is het niet. We hebben je uitgenodigd naar aanleiding van je expositie in Stedelijk Museum Alkmaar. Ja. Tot en met 14 juni, zei je net, nog verlengd.
1: Ja.
0: En dat is fijn natuurlijk om te horen.
1: Ja, dat is wel apart, want het was eerder tot 1 april.
0: Ja.
1: Of eind maart, zeg maar. Laatste dag van maart. En, maar er is zo'n allemaal omstandigheden. Maar ik neem aan ook dat ze het heel... Ze vinden het ook een heel fijne tentoonstelling, hè?
0: Ja.
1: Dus daarna hebben ze het verlengd, maar dat zit nog wel 10 weken langer.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Mensen hier die hebben nog ruim de gelegenheid om het te gaan zien.
0: Ja, het heet Letters worden beelden.
1: Ja.
0: En je bent beeldhouwer. Je werk is wel een combinatie tussen grafische typografie en beeldhouwwerk. Omschrijf ik dat goed?
1: Ja, dat is goed. Ik ben een beetje mijn werk. Het karakter is, dat gaat overal tussendoor. Het heeft met fotografie, met tekenkunst, met schilderkunst, met video soms, met beeldhouwkunst te maken. Met eigenlijk een beetje alles daartussen, de tussengebieden. Hè, tussen de hoofdgenres, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En daar voel ik me eigenlijk het beste thuis.
0: En juist die typografie, hè, want ook letters, woorden, dat zijn wel onderwerpen. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, in mijn vroege jeugd eigenlijk altijd letters driedimensionaal tekenen. En dus eigenlijk als bouwsel. Hè, dus de kapitalen. Hè, dat is eigenlijk een soort, ja, uit een kubus. Hè, of uit een cirkel. Hè, de O. Hè, en zo, weet je. Alles wat ermee gedaan is, wordt het super interessant. En als je het driedimensionaal maakt, nou, dan heb je sculptuur, eigenlijk beeldhouwkunst.
0: Ja.
1: En de betekenis dan ervan. Als je er woorden van maakt.
0: Ja, en heb je ooit wel eens gedacht om toch grafisch vormgever te worden? Want uiteindelijk is het wel beeldend kunstenaar geworden.
1: Ja, maar dat... Nee, want grafisch vormgever vind ik allemaal mooi en aardig. Maar vind ik niet... Dat is toch alleen maar, eigenlijk alleen maar vorm. En voor mij is eigenlijk de vorm... is. Het gaat toch vooral eigenlijk om de inhoud, om het geheel. Hè? En... dus het, dat kunstkarakter, dat komt eigenlijk ook omdat ik uit een familie kom van kunstenaars.
0: Ja.
1: En dat mijn grootvader was beeldhouwer en dat die woonde naast ons. En dat was eigenlijk altijd mijn, ja, daar ben ik mee groot geworden. Dus dat was eigenlijk het normale voor mij.
0: Ja, dus het autonome is eigenlijk belangrijker dan het toegepaste.
1: Nou, hij maakte eigenlijk toegepaste kunst.
0: Ja.
1: En dat altijd in de opdracht. Hè? En dan, hij was echt nog een 19e eeuwer. En ja, vrij ouderwets en traditioneel. Hè, de ruiterstandbeelden.
0: Ja.
1: Hè, en, maar ik ben er gewoon dus met dat hele... Daar ben ik mee opgegroeid. En mijn grootvader heeft mij ook echt aan de hand genomen. En naar een kunstenaar in Den Haag. Ik kom uit Den Haag, Voorburg Den Haag. Gebracht van nou, je moet op tekenles en zo. Weet je. Dus... zo is het.
0: Zo is het gekomen. Ja, en wel een opleiding gedaan in kunst?
1: Ja, maar ik heb een blauwe maandag heb ik Rijksacademie en Atelier 63 Haarlem gedaan. Maar het was allemaal zo kortstondig en dat voegde totaal niet. Dus ik zie mezelf eigenlijk hoofdzakelijk als autodidact.
0: Ja, toch wel.
1: En
0: wanneer is het succes gekomen?
1: Poeh, nou. Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Succes, wat is succes?
0: Nou ja, vanaf wanneer ben je gaan exposeren in grote musea? Of wanneer is dat echt booming geworden?
1: Nou, ik geloof dat ik ergens begin jaren 80 of zo... mijn eerste serieuze... Nee, nou, ja, 79, 80 mijn eerste serieuze tentoonstelling had. Toen was ik begin 20, zo of halverwege.
0: Ja.
1: En...
0: Dat is vroeg, ook toch wel?
1: Ja. Maar dan eigenlijk vrij snel. Ik weet niet, ja, ik ben in, even uit mijn hoofd, in 1983 ben ik bij een galerie terechtgekomen, wat eigenlijk een architectuurgalerie was in Amsterdam. Maar zij wilden ook kunstenaars hebben die verwantschap hadden met architectuur. En dat had mijn werk uitgesproken. En bij haar dat... bij haar viel dat heel erg in goede aarde. Dus meteen was het raak eigenlijk toen ik bij haar exposeerde. dat ook het publiek en zo, wat er kwam. Dat een beetje dat tussengebied, hè, van mm-hmm. architecten kunnen ook kunstenaar zijn.
0: Ja.
1: En meer die kant uit tenderen. En dus dat spreekt mij heel erg aan.
0: En is dat wel veranderd, je werk, in de loop der jaren?
1: Nou, dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel. Nee, dat heeft zich ontwikkeld gewoon van dat ik ben wel ook een beetje een. Ik ben heel vaak. Er zijn een heleboel dingen die wil ik een keer gedaan hebben om te weten wat het is. En dan ga je er of mee door, of je zegt van nou, dat heb ik geprobeerd en was aardig. Maar nu ga ik weer wat anders doen.
0: Nu is het klaar.
1: Ja.
0: Maar in het begin dan, was je toen ook al bezig met die typografie en die vermenging?
1: Die letters,
0: van de kunsten?
1: Ja. Mijn eerste beeld was in 1981. En dat waren Engelstalig. Want ik was. Misschien moet ik dat even vertellen, want ik was als 17-jarige ben ik naar New York gegaan. En ben ik bij een Amerikaanse kunstenaar heb gewerkt als assistent, Robert Indiana.
0: Mm-hmm.
1: En hij had,
0: dat is nogal een bekende, hè?
1: Dat is van die love schilderijen, ja. Met die gekantelde mm-hmm. O.
0: Zeker.
1: Nou, dat was echt een pop-kunstenaar, pop-art kunstenaar op dat moment. Heel succesvol.
0: Mm-hmm.
1: En dat paste heel erg bij mij, weet je.
0: Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, ik had dat in het begin jaren 70 zo, er waren veel Amerikanen waren gevlucht, hè, voor de Vietnamoorlog, aan deze deserteren. Hè. Dus ik was ook als 17-jarige in Amsterdam op de Rijks, hè, zoals ik je net vertelde. En dus veel Amerikanen die uit New York, dus onder andere, en die gaven me een hele lijst met adressen mee. Van, oh, wil je naar New York? En dan moet je daar gaan. Daar gaan we een hele lijst met allemaal Robert Rauschenberg en allemaal hele beroemde mensen. Dan gaf hij me mee van, dan moet je daar langs gaan. Hè?
0: En dat heb je gedaan?
1: Nou, bij een aantal.
0: Ja.
1: Een aantal. Maar ik was ik was 17. En dat was toen. Ja, dat noemen ze living in driving in the fast lane.
0: Ja, living on the edge bijna.
1: Driving in the fast lane.
0: Yeah.
1: Het was heel veel experimenteren, drift, ook van mijn kant. Hè, met drugs. Het was seks, drugs en rock'n'roll was
0: dat
1: het.
0: Dat was wel de tijd.
1: Dat was het. Maar het was zo heftig.
0: Ja. Yeah.
1: Ik kwam ook in zo'n scene van wat daar toen het top of the bill was op dat moment. En ik was bij nu Robert Indiana. En dat was allemaal een beetje te veel, te intens.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik niet zo lang volgehouden.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, 17 is natuurlijk ook wel heel jong.
1: Ja, dat is heel jong.
0: Ja.
1: Dat is heel jong. Ja, je kan er bij wijze van spreken ook nog een trauma aan overhouden.
0: Nou, het is gelukkig niet gebeurd, neem ik aan.
1: Nee,
0: gelukkig niet. Maar ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Want je gaat daar in je eentje naartoe, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan ben je 17 en dan gebeuren er overkomen je ook dingen, neem ik aan.
1: Nou, in 1971 zo was dat. En toen was het een hele vieze, gewelddadige, ruige, vuige stad.
0: Ja.
1: Echt niet te weinig, hoor. Ik ben mm-hmm. ook overvallen, mm-hmm. achterna gezeten door criminelen, mensen die wilden beroven.
0: Ja.
1: En ik ben,
0: je hebt van alles meegemaakt.
1: Alles meegemaakt, ja.
0: Ja, ja.
1: En, maar ook heel veel ontzettend veel leuke dingen. En ook in die rock'n'roll scene en zo. Er was toen een groep, de New York Dolls. Dat was toen het allerhipste.
0: Mm-hmm.
1: En met die gasten ging ik om toen daar. En en die hadden allemaal optredens in de stad. En er was allemaal feesten en muziek. Hè?
0: Mm. En, maar die kunstenaars zoals Indiana hebben je wel gevormd in je werk.
1: Ja, nou, dat, ja, ja. Om er zo naar te kijken, ja. Dus mm-hmm. tekst, hè, tekst, hè, heel emblematisch. Hè, en want ja, teksten gewoon als zodanig in de kunst, in de beeldende kunst of zo, is niet heel erg, dat is niet heel erg gangbaar. Dat is eigenlijk nooit zo geweest.
0: Nee.
1: Zo, weet je. En ja, teksten, ja, driedimensionaal buiten of zo. Ja, we kennen teksten alleen maar van geboden of dingen van, hè, waar je heen moet en waar je niet heen moet. En hè, gebodsborden en zo. En maar, of reclameborden,
0: ja.
1: Vooral. Maar dus poëzie, zeg maar. Mm-hmm. Visuele poëzie. Concrete poëzie, eigenlijk beter gezegd. Dat kom je niet zoveel tegen.
0: Nee, klopt.
1: Maar je moet ook wel een beetje oppassen, want het is heel snel is het ook een beetje van, oké, dan gaan we weer. Weet je wel?
0: Ja, dat moet geen maniertje worden.
1: Nou, Ik vind bijvoorbeeld Lutzenberg een geweldige dichter, maar ik hoef niet op een gebouw te hebben zien staan van alles van waarde is weerloos of zo. Dat hoef, dat, die zin die ken ik wel heel erg goed.
0: Goed, we gaan even naar muziek. Ik vind het wel een mooi bruggetje. We gaan even naar muziek. We gaan naar Bob Dylan. Wel ook de tijd, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: We gaan naar I Want You van Bob Dylan.

0: En dat was Bob Dylan met I Want You. En ik praat met Mark Ruigrok over zijn werk, onder andere. En we hadden het net over die ontwikkeling. Hè? Als kunstenaar vanuit Amerika ben je teruggegaan naar Nederland.
1: Naar Amsterdam.
0: Amsterdam?
1: Ja.
0: Ja.
1: En voordat ik ging, was ik op de academie geweest. Maar dan was ik veel te jong en alles veel te veel kwam op me af. En dus, maar dat had zo'n impact, dat die Amerika-reis, zo heftig. Daar ben ik een behoorlijke een beetje terugslag van, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Daar heb ik wel een paar jaartjes nodig gehad om gewoon op mezelf eigenlijk een richting, een beetje je eigen kompas te vinden.
0: Ja, en hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, door mijn toenmalige partner, ze was kunstenares, een Duitse kunstenares. En wij hadden alle twee op een gegeven moment een atelier in Amsterdam. En we gingen gewoon alle twee aan het werk. En dat stimuleerde enorm, wederzijds. En dus gewoon voluit daarin gedoken eigenlijk.
0: Ja, en als je dan terugkijkt bijvoorbeeld hè, naar je werk, die ontwikkeling. Hoe kijk je daarop terug? Die ontwikkeling en tot en met nu eigenlijk? Want je bent natuurlijk altijd wel beeldend kunstenaar geweest. En altijd dat wel volgehouden, neem ik aan.
1: Ja.
0: Het is best moeilijk om toch wel een goede carrière daarin te hebben. Hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, zeker nu, in welke tijden we nu beland zijn, dat als ik nu jong was, dan was het een heel ander verhaal geweest. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk tijden het geld klotste niet tegen de muren, maar het was wel, er was veel meer geld beschikbaar, sowieso. Er waren veel meer kansen, er waren veel minder mensen die zich kunstenaar noemden, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus het was het was eigenlijk veel misschien wat makkelijker, mm-hmm, eigenlijk.
0: Ja, ja. En is er nou iets waarvan je nu zou zeggen dat zou ik anders aangepakt hebben?
1: Wat misschien in de weg heeft gezeten, mijn ambitie of zo, is misschien mijn eigen luiheid.
0: Ja.
1: Ja, dat ik ben niet heel erg iemand van. Ik heb nooit kunnen zien van. Weet je, zo'n arbeidsethos, hè? Van, mm-hmm, je gaat naar je atelier.
0: Van 9 tot 5 ja, in je atelier zijn.
1: Nee, ja, zo weet je, want er moet kunst komen.
0: Ja,
1: weet je wel?
0: Je moet aan het werk.
1: Nee, zo werkt dat bij mij niet. Ik heb heel beste dingen 's nachts gemaakt. En gewoon een beetje in één flow, zeg maar, in één beweging. Hè? En dus dat, het is steeds beter. En dan krijg je weer een tijd stilte. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja. Dat is nog steeds zo.
0: Ik zou niet 's nachts kunnen werken, hoor.
1: Nee, dan, je hebt het je niet eigen gemaakt.
0: Nee. Nou ja.
1: Het is heel fijn, want het is stil. De wereld is rustig.
0: Dat snap ik ook. Ja.
1: Dus dat is dan wel heel erg fijn, hoor. Maar je moet dus wel dan helder zijn.
0: Mm-hmm.
1: Huh? Maar er moeten misschien wel nog wat extra impulsen zijn dat je dat doet. Zomaar die gedrevenheid of zo.
0: Ja. Maar hoe ziet zo'n werkdag er dan bij jou uit? Ja, je gaat naar je atelier en dan ben je met schetsen, je hebt opdrachten.
1: Klopt. Nou, dus bij de opdrachten is het wel zo, want dat heb ik eigenlijk van begin af aan gedaan. Het is bij mij altijd gewoon autonoom werk. Hè? Dus het is gewoon een soort virtueel, visueel gedicht maken.
0: Ja.
1: En opdrachten. En daarin van, nou, is een locatie, is een vraag, er is een bedrag, er is een ambitie. En dat heeft bij mij altijd wel heel erg gewerkt. Om beginnen bij mij de raderen te draaien. En dan weet ik eigenlijk behoorlijk snel van wat ik wil. En dan eigenlijk, ook al zeg ik het zelf, best wel goed om het dan te regisseren dat het er komt.
0: Ja, maar het zijn grote werken over het algemeen.
1: Het zijn grote werken. En ik ben dus zelf nooit geweest. Ook een ambachtsman voor, mm-hmm, beeldhouwen. Hè? Dus een noeste arbeidsman in overal. Mm-hmm. En een stoere man met een grote baard. En die staat daar zo
0: te hakken.
1: Of,
0: en te,
1: of, als een soort brancusi.
0: Te smijten, ja. Ja, dat ben je niet.
1: Nee, nooit geweest. Nee. En ik heb altijd zo van die grote beelden. Zo, omdat technisch die kwaliteit, een goede kwaliteit te hebben, dan moet je eigenlijk wel jaren ervaring hebben. En die heb ik helemaal niet. En ben ik daar ontzettend lang mee bezig. Terwijl als je dat iemand die er ook weer van kan leven, hè, dat geld is er, dat vind ik veel mooier. Om dan samen te werken met een hele goede lasser. Mm-hmm. Lassers.
0: Ja, zeker.
1: Of houtbewerkers. Dus dat vind ik geweldig. En dat samenwerken met mensen, getalenteerden, vind ik echt. Daar geniet ik heel erg van.
0: En heb je vaste adressen dan, neem ik aan?
1: Ja,
0: met
1: klopt.
0: Mensen die, waarmee je werkt,
1: klopt.
0: Maar ook vaste adressen voor je materiaal bijvoorbeeld?
1: Nou, dat niet zozeer, maar dat is meer. Het is net zoals sommige filmers of zo jarenlang werken met een equipe, soort, hè, van dezelfde mensen, dezelfde acteurs en zo. Dat heb ik ook dus, hè, met bepaalde uitvoerders. Voor het hout die en voor. Ik heb heel veel in koper, messing gewerkt, mm-hmm. Heel veel ook in brons, bepaalde gieters. Koperslagers, slager. Dat is heel mooi. Dus die mensen die daar dat echt met passie doen, dus zo van dat heel. Die echt heel erg voor de kwaliteit gaan, weet je
0: wel. En zij weten ook wat je wil, natuurlijk, in al die.
1: Nou, heel vaak moet je het ook zelf. Omdat heel veel. Kunstwerken, dat is een one of a kind. Ik moet het niet in Engels gaan gebruiken. Sorry.
0: Nou ja, nee, maar dat zo is, heet het toch?
1: Je
0: ja.
1: zit eigenlijk in het werk, moet je beslissingen nemen. Hè? Want het is er nog niet. Mm-hmm. Het is niet zo van, oh ja, dat doen we voor de zoveel
0: keer. Maar je maakt geen klein werk daarvoor?
1: Ja, maak je wat schetsen. Maar heel dingen heb je nog nooit gedaan. Dat gaan we dan in het groot maken. Mm-hmm. Maar wat is het beste? Wat is ook het beste verouderingsproces en dat het ook niet om de zoveel tijd geschilderd moet worden of afbladderd en zo. Dus dat is allemaal in overweging genomen. Kom je uit bij bepaalde materialen.
0: Ja.
1: En eerst heb ik bijvoorbeeld heel veel in koper gewerkt en aluminium. Maar vooral met name koper zou dus gewoon niet meer te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is veel te duur. Dat is echt idioot.
0: Ja, precies.
1: En dat is ook mooi. Koper moet je over helemaal niks op aanbrengen. Want het is gewoon mooi als het zo corrodeert en staat buiten. Net als bronzen. Hoef je ook gewoon niks aan te doen.
0: Maar dat is misschien ook wel fijn. Want dan word je op dat moment gedwongen om wel een andere beslissing te nemen. Omdat je het materiaal niet kan gebruiken.
1: Wacht even, gedwongen.
0: Om een andere keuze te maken voor
1: ja. Nee, want het heeft. Ik heb bijvoorbeeld een aardgasmolecuul gemaakt in Slochteren. Zat op de stond tot voor kort in de middenberm van de A7.
0: Ja.
1: En het moest er weg. Het komt er binnenkort weer in de buitenberm te staan. Maar het is een heel groot beeld, iets 6, 7 meter hoog. Een diameter, naar alle kanten 7 meter. En dat is van polyester gemaakt. En, maar als je dat dus in aluminium had. Ik wilde het ook in bepaalde kleuren met autolakken erop. Nou, stel je had het in aluminium gemaakt. Dat sloeg helemaal nergens op. Begrijp je? Het is heel duur. Mm-hmm. En je ziet het helemaal niet eens. Dus dan moet je het willen gebruiken ook, dat aluminium. Dat laat zien.
0: Ja,
1: dan wordt het net iets als het atomium in Brussel, weet je?
0: Ja.
1: Het gepolijst aluminium.
0: En dat is
1: heel fraai ook.
0: Maar, maar dat wil je dan niet?
1: Dat wilde ik daar niet.
0: Ja.
1: En ik heb dus. En het was. Nou, dat is ook een kostenvraag. Dat zijn allemaal afwegingen uiteraard.
0: Uiteraard, maar dat hangt er ook vanaf wat de opdracht is en wat de opdrachtgever ervoor over heeft.
1: Ja, die hele puzzel moet je rond zien te krijgen.
0: Ja.
1: Inderdaad, de ambitie van op wat voor termijn het klaar moet zijn, et cetera, et cetera. En nou ja, elk beeld heeft, elke opdracht heeft zijn eigen verhaal. Hè? En bijvoorbeeld eventjes bij dat beeld blijven in Slochteren. Ik had een beeld in Singapore gemaakt in polyester. En met een Berlijns bedrijf, met die polyester, had ik door een Duitse kunstenaar collega geadviseerd gekregen. En dat beviel zo goed. Die mensen waren zo, de Duitse gründlichkeit en zo, weet je. Dat echt, ze gingen echt door het vuur. Om er iets moois van te maken, vooral.
0: Ja.
1: En dat waren ook nog Oost-Duitsers. Die waren ook nog veel meer gedreven, zeg maar zeggen. Qua mentaliteit ook, eigenlijk. En dus dat ervaar je tot op de dag van vandaag als zeer prettig.
0: Ja, maar dan gaat het dus van dan moet het nog de Singapore. Want het wordt gemaakt dan hier
1: in Berlijn,
0: Duitsland.
1: Is in Berlijn gemaakt.
0: Ja. En dan moet het naar Singapore.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook een hele onderneming.
1: Ja, met een schip in de containers.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ja,
0: maar dat
1: is
0: ook wel iets wat je allemaal moet aangaan natuurlijk.
1: Dat moet je allemaal aangaan. Maar als je goede mensen om je heen hebt, dan lukt dat.
0: Ja, ja. En is het ook wel eens gebeurd dat je autonome werk hebt gebruikt voor een opdracht? Of is het altijd de opdracht en je maakt daar iets?
1: Nee, ik heb nooit een... Nee. Want ik heb niet zo heel veel beelden gemaakt. En nu toevallig staat er in het museum in Alkmaar een beeld. Waar is hier? Mm-hmm. Dat is een autonoom beeld. Dat is een van de weinige eigenlijk beelden. Ook voor binnen. Gewoon de bescheiden, met bescheiden afmetingen.
0: Ja.
1: Wat ik gewoon zo op enige eigen initiatief heb gemaakt.
0: Ja. Kijk, we praten nu wel, want we hebben gewoon een gesprek over je werk natuurlijk. Maar je bent natuurlijk wel een groot kunstenaar in die zin. Met grote opdrachten buitenland. Je bent internationaal bekend. Je hebt een groot cv wat dat betreft.
1: Ja. Nou ja, het is her en der terechtgekomen, dat klopt. Ja,
0: ja, en we zitten hier in Egmond aan de zee in de studio te praten. Alsof het heel normaal is. Maar,
1: Nou ja. Ik heb ook... even aan Egmond, u moet meteen denken aan dat kerkje wat hier ingestort is in 1741.
0: Ja.
1: En daar hangt een tekening van mij, heb ik gemaakt. Die hangt in de tentoonstelling. Dus Egmond aan Zee zit in die tentoonstelling daar.
0: Ja, mooi.
1: In Alkmaar. En dat, ja, ik vond dat zo'n heftig beeld. Mm-hmm. Ja, je moet maar even excuseer dat ik even zo een...
0: Dan maak maar een zijstapje.
1: Een bruggetje maken.
0: Dat is oké.
1: Okay.
0: Ja, naar de tentoonstelling. Ja, we praten sowieso.
1: Ik vind
0: het
1: leuk omdat je zegt over Egmond. Ja, we hebben Egmond. Maar ja, het is ook een onderwerp. Een ontzettend beeldend en zo. Geschiedenis en die kerken en zo. Dat het afstort en wat het allemaal... De symboliek en zo, weet je.
0: Ja.
1: Dat, ja, prachtig.
0: Ja, maar kijk, van Singapore naar Egmond aan Zee, naar Alkmaar, Den Oever, naar... Ja. Dat is allemaal... Dat is jouw... Leven eigenlijk.
1: Ja, godzijdank, je maakt dat niet helemaal niet uit.
0: Ja, nee, gelukkig niet.
1: Ja. Nee, ik moet je wel eerlijk zeggen van... Want de kunstwereld is ook best wel... in sommige opzichten heel erg blasé, hè? Zo heel erg van de kunstkerk en zo, hè? Ja. Van of je ergens bij me hoort of niet. In een bepaalde categorie, Champions League. Ik vergelijk het wel eens met van zaterdagmiddag voetbal tot... Champions League, weet je wel, niveau en alles. Hè, van, nou ja, weet je wel, zo. Ja. En dan mensen schermen dat dan ook wel heel erg af en zo, dat stukje waar zij zich bevinden en zo. Dus dat zijn wel, daar heb je gewoon mee te maken, weet je. En ik heb me nooit met lokaal of zo, dat ik het daarvan wilde hebben, begrijp je?
0: Mm-hmm.
1: Dat ik in Den Oever woon is eigenlijk toevallig.
0: Ja.
1: En dat ik van daaruit heb ik gewerkt. En ook nu met... Je hoeft niet meer in de stad te wonen om werk te hebben, geef je? Maar,
0: terwijl dat wel vaak gedacht wordt, hè?
1: Vroeger was dat natuurlijk veel meer het geval. Moest je werken, daar moest je daar zijn waar de mensen waren, waar daar geld uitgegeven werd.
0: Ik hoor het eigenlijk nog steeds wel. Dat mensen zeggen, ja, je moet eigenlijk in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam zijn. Wil je een beetje aan de weg timmeren als kunstenaar?
1: Nou, je moet wel werken aan een netwerk of zo. Dat
0: tuurlijk.
1: Mensen waar jij waardering voor hebt, die moet je opzoeken.
0: Ja.
1: Die moet je opzoeken.
0: Ja. We gaan nog even naar muziek.
1: Ja.
0: Ja, goed. En want anders komen we er niet. We gaan naar Chic.
1: Oh joh.
0: Ja, leuk. Oké, we gaan even naar de disco. We gaan naar I Want Your Love van Chic.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Tot en met 10 mei, Vrouwen van Verzet in de Boterhal in Horen. En tot en met 17 mei, nog in de Grote Kerk in Alkmaar, Overheated Windmill, videokunst van Jaehoon Park. Dan heb ik van 3 mei tot en met 28 juni, Zonder Titel, werk van KCB-leden in Museum Kranenburg in Bergen. En dan van 4 juli tot en met 23 augustus de tentoonstelling en de zomersalon Ode aan het Water in Kunsthalle Alkmaar. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Michael van The Temptations. En ik praat nog steeds met Mark Ruigrok. We praten ondertussen gewoon door in de muziek, hè, Mark?
1: Ja.
0: Ja. We gaan het even natuurlijk ook hebben over de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Letters worden beelden. Naar aanleiding van het beeld wat je gemaakt hebt voor de Vronemeer. De Vronemeerwijk in Alkmaar.
1: Klopt.
0: Ja. En dat was een, even heel letterlijk, een hondje. Jouw hondje?
1: Het is gebaseerd op mijn hondje.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk, ja, ik ben een beetje geobsedeerd door het markiesje. Dat is het ras. Dat hondje. Ik heb al meerdere markiesjes gehad. En dat hondje, ja, dat, omdat ik dat alsmaar om me heen heb en zo, daar heb ik geobserveerd en daar wilde ik altijd iets mee. He, ook in, en dat heb ik ook gedaan met foto's, fotowerken die in de tentoonstelling hangen.
0: Ja.
1: En, maar het is vaak een beetje net als His Master's Voice, een hondje wat wacht, een soort wachtertje.
0: Ja.
1: En ook die porseleinen hondjes die je op de schoorsteenmantel had staan, zo weet je.
0: Ja.
1: En in porseleinmet goud, al of niet te goud, die kwamen oorspronkelijk uit Engeland. En vissers namen die mee. En zo is het ook in Nederland terechtgekomen.
0: Ja.
1: En
0: zo heb je ook het beeld eigenlijk voor de Vronemeer.
1: Ik heb een soort wachtertjes willen maken. Ja. Een nieuwe wijk met twee ingangen, uitgangen.
0: Ja.
1: De Keesman en de Helling. En ik wilde eigenlijk van de baas en bazinnetjes zijn uit werken. Komen ze weer thuis. En dat ze het hondje zit op ze te wachten. Die heeft op het huis en de wijk gepast.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: En dus ook een beetje het gevoel van thuiskomen.
0: Ja, eigenlijk. Zeker. Ja. En je hebt daar ook wel weer de typografie bij gebruikt.
1: Ja, het monumentale van de letter. Hè, de V, wat natuurlijk ook de V van vrede is en zo. Dat staat voor een heleboel dingen. Hè. Dat kan je allemaal zo invullen uiteraard. Maar het is eigenlijk ook een soort bank. Mm-hmm. Uit één stuk gehouden. Die stenen hebben we dus uit de mijn, Belgisch hartsteen. En uit Henen gehouden, uit Wallonië.
0: Mm-hmm.
1: De grootste blauwsteenmijn in België. Carrière du Hainaut. Daar hebben we hem uitgehaald. Twee van die stenen, want het zijn twee beelden. En, maar die, zo'n hele grote steen uit één stuk, dat kan je niet zomaar even van, ja, zaag er maar een stuk uit. Want daar zitten brandlagen in.
0: Ja.
1: En dan, als je dat gaat bewerken, dan breekt het.
0: Ja. Ja.
1: Dus je moet dat heel op wachten. Van, oh, dat ze ergens aan het gaan zijn. Dat is een goede plek. Maar inmiddels is die hele industrie gaat heel erg over bekleden van grote gebouwen. En de kunstenaar die de grote steen komt uitzoeken, dat is eigenlijk een manier. Dat is ongeveer middeleeuws. Begrijp je?
0: Ja.
1: En, nee, maar echt waar. Ik heb het daar nog meegemaakt dat daar mannen met een saffie in de mondhoek, hè, zo buiten, die stonden een beetje te hakken en te bikken.
0: Ja.
1: En, maar dat is ook al weg. Dat is ook al weg. Dat doen ze niet meer. Het is nu alleen maar allemaal net als salami.
0: Zo netjes afsnijden. Weet je? Ja, plaatjes snijden.
1: Dat is gewoon helemaal weg.
0: En hoe kom je dan tot zo'n idee om het hondje te plaatsen op dat hartsteen? Of
1: nou ja,
0: hoe gaat dat?
1: Ik wil dus die stenen van dat die wijken, even inhoudelijk, dat is in één beweging neergezet. Het is dus niet organisch gegroeid, hè, die wijk.
0: Ja, klopt.
1: En dat wilde ik in die steen tot uitbrenging, maar in één stuk. Want ik had hem ook samen kunnen voegen, hè, dat beeld wat het uit. En dan zoals een soort blokkendoos.
0: Ja.
1: Hè, en dat was veel eenvoudiger geweest. Maar dus die moeite vond ik heel belangrijk om dat te doen. En we hebben aan de buitenkant ook steeds op een andere manier behandeld.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook heel een uitdaging, samen met Steenhouwer uit Limburg.
0: Mm-hmm.
1: En, maar eigenlijk heel klassiek. En ook het kleine bankje met het woord Noord, met bladgoud erop. Eigenlijk heel klassiek. Dat wil ik gewoon echt heel graag.
0: Ja, dus de inhoud klopt dan met de techniek?
1: Ja.
0: En het materiaal wat je daarbij uitkiest?
1: Ja, die hoeft er niks aan te doen. Wordt alleen maar mooier, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Het moet ook een soort mooi, verouderd mooi. Begrijp je? En het is niet van met verf of met corrosie. Van dat je denkt van, nou, dat mag wel eens onderhouden worden. Het ziet een beetje scharrig uit. Zo, dit is gewoon, goed.
0: Ja.
1: Weet je?
0: En nu de tentoonstelling in het Stedelijk Museum is nog tot 14 juni.
1: Klopt.
0: Daar is wel nu ook dat werk te zien, of de schetsen van.
1: Er zijn de schetsen van de aanloop om dit, het hondje te modelleren. En inderdaad, alle schetsen ervan. En maar er zijn ook een heel aantal werken met letters. die ik een soort spin-off van opdachte. Dat ik het letters driedimensionaal en een soort meubels. En waar ik dat mijn hondje op gezet heb en een foto heb gemaakt. En die hangen daar ook. Dus erg veel, maar ook veel tekeningen met het onderwerp hondje. Dus daar is het heel erg op gericht. En dat komt natuurlijk door dat Voor naar Meer. Maar ook omdat het werk. Het is gewoon echt een keuze om juist dat te laten zien. Hè? Want ik had ook een hele andere tentoonstelling kunnen maken.
0: Ja, het is geen overzicht tentoonstelling van je werk.
1: Nee, dit is echt heel erg Voor naar Meer gerelateerd. Ja. En ook maar gerelateerd.
0: Zeker.
1: En het is geen overzicht tentoonstelling. Maar ik vond het wel heel leuk om... Het is eigenlijk een soort wonderkamer. Ik wilde heel veel laten zien in die relatief kleine ruimte. Het is geen kleine zaal, geen grote zaal. Het is een beetje middenmaat. Maar we hebben ook in het midden het een en ander gebouwd. Hè? En er is eigenlijk... Want er zijn iets van 70 tekeningen te zien. Dat is echt heel veel.
0: Dat is veel,
1: 70 A4'tjes ingelijst.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk dat tekenen. Want dat is eigenlijk de constante in mijn werk, dat tekenen. Altijd op A4.
0: Het schetsen.
1: Die tekeningen. En daar gewoon de geesten, weet je, de vrije loop laten gaan.
0: Ja. En je bent wel vanaf het begin betrokken geweest dan bij de samenstelling van de tentoonstelling.
1: Ja, heel erg. En dan moet ik wel zeggen dat ik dat ook wel heel prettig heb gevonden. Want ze nemen het daar allemaal heel erg... daar zijn ze ook voor en dat is ook hun vak. Maar ze zijn niet bepaald van grote stappen groot huis. Ze zijn op een chirurgische wijze pakken ze het op. Tot in het kleinste detail. En dat heb ik ook wel eens heel erg prettig ondervonden. Want zo ben ik zelf ook. Weet je? Van maar dit is toch nog niet zo goed. En dat is ook niet. Dat kan nog wel beter. En ze hebben elkaar dus ook heel erg gecorrigeerd. En zo van, weet je, dat moet... iedereen erbij, de directrice erbij, de hoofd... allemaal mensen steeds erbij. En dus dat was gewoon heel erg goed. Goed. En
0: ja, dat is fijn.
1: Ja.
0: Ja, lijkt me. Ja, ja, zeker.
1: Ik wil dat eigenlijk een beetje een soort... Dat het een beetje ook iets had van Tiffany's of zo'n soort luxe winkel, bij zo spreken, weet je. Door die belichtingen zijn er vrij donkere muren. En het licht is maar een derde van wat normaal licht is. Dus het is een beetje donker. Hè, maar het ligt precies alleen maar op die werken, waardoor die werken een beetje gaan gloeien. Nou, dat is allemaal anders dan vroeger normaal witte muren met kunst aan de muur.
0: Ja, dat is mooi. Nou, dat hebben ze wel vaker trouwens in. Nou, vaker, maar vaak wel wat gekleurdere muren. En niet alleen maar wit.
1: Dat is wel nu heel erg... Zit ook in het Rijksmuseum, bijna zwarte muren. Zo is dat. Dat is een enorme trend.
0: Ja, klopt. Dat is zeker zo. Ja.
1: Dat klopt.
0: En hoe lang geleden zijn jullie begonnen met deze tentoonstelling?
1: Nou, dat zijn we best wel een paar maanden van tevoren om dat allemaal voor te bereiden.
0: Ja.
1: Wordt heel en ook heel nauwgezet voorbereid, ja, klopt.
0: En je wordt dan wel gevraagd al, denk ik, misschien het jaar daarvoor al?
1: Ja, nee, het was wel steeds omdat er met de ruimte en zo, weet je wel. Met vorige directeur, Patrick Vermeel, zo van wanneer zouden we dat kunnen doen en in welke ruimte. Hij ging weg, overgang nieuwe directrice. Maar goed,
0: er gaat wat tijd overheen.
1: Het heeft me verwonderd of verbaasd. Ik weet niet wat het juiste woord is, maar ik heb het als heel plezierig ondervonden van dat ze zo
0: nauwgezet.
1: Heel erg erbij betrokken waren. Zo.
0: Ja, ja. Dus het is niet iets wat een museum zomaar doet. Of misschien wat mensen wel denken. Maar er gaat heel veel tijd en energie in.
1: Nou, je moet ook ondertussen weten dat vroeger was er... Ook een kwestie van geld, hè? Was er meer geld? Tentoonstellingen duurden een maand vroeger.
0: Ja.
1: Hè? En nu, dus al bij 3 maanden. Hè? Of langer. Dus kan je veel minder tentoonstellingen maken. Dus je moet wel heel erg goed weten waarom je dat doet. Want je had ook dit of dat kunnen doen.
0: Ja, precies.
1: Hè? Keuze kunnen maken wat je niet gedaan hebt.
0: Ja.
1: En dan is het wel heel erg... en dat is het vervelende... dat dan heel snel van dingen die misschien een beetje experimenteel zijn of zo... dat die dan niet meer in het museum terechtkomen. Weet je?
0: Dat kan ook, maar dat kan een nadeel zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, het zijn voordelen en nadelen om zo te programmeren.
1: Nou ja, vroeger kon dat gewoon sneller in een omloop. Ja. En dan kon je ook in een museum, bijvoorbeeld een gedeelte van het museum, dingen wat een beetje ad hoc dingen organiseren.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel een tentoonstelling gehad, bijvoorbeeld in het Haagse Gemeentemuseum, Kunstmuseum Den Haag tegenwoordig. Mm-hmm. En dan zei de toenmalige directeur zo van, nou, dan halen we die schilderijen weg en dan hangen we jouw werk ervoor op. Nou, dat was heel onorthodox. Weet je?
0: Ja.
1: Hè?
0: Dat, dat kan wel natuurlijk, maar vond je dat, is dat een fijne manier om...
1: Nou, dat is gewoon van, hey, we gaan niet alles 5 jaar van tevoren alles precies plannen. We moeten ook ruimte hebben om te improviseren.
0: Nou, dat kan wel. Ja.
1: Er is een gelegenheid die dient zich aan, dat gaan we gewoon doen.
0: Ja.
1: Hè? En dan, ja, dan moet je dus dingen van de muur en alles reorganiseren. En dan moet je bewegen. Nou ja, maar goed, het maakt je niet altijd vrienden mee.
0: Nee, dat is ook zo. We gaan nog even naar muziek. Ja, de laatste. Want je had wel een heel lijstje natuurlijk. We hebben niet alles helaas. Maar je had Dusty Springfield. Dat zat ook wel de tijd misschien waar je ook wel in opgegroeid bent. En...
1: Nou, ik vind haar stem en de manier van zingen. Mm-hmm. Zo uit de borst. Zo, dus, dat vind ik heel erg mooi. Heel bijzonder. Dat raakt me enorm.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk heel soort melancholische, weemoedige muziek.
0: Ja. Deze titel ook trouwens. Summer is Over van Dusty Springfield.

0: Ja, Summer is Over van Dusty Springfield. Nou, ik kan eigenlijk wel zeggen dat de winter bijna over is, Mark.
1: Ja, een heel melancholisch nummer.
0: Ja, zeker. Dat, Dusty Springfield. We hadden het over je tentoonstelling, Stedelijk Museum Alkmaar. Letters worden beelden. Van dinsdag tot en met zondag zijn ze open, van 11 tot 5. En nog te zien tot 14 juni. Dus ik zou zeggen, ga zeker kijken. Het is echt wel een bijzonder mooie tentoonstelling geworden. Ik wil bijna nog even vragen wat je aan het doen bent. Eigenlijk had ik nog een vraag ook. Want je maakt natuurlijk werk ook veel voor de openbare ruimte. Hè? Dan hebben we het natuurlijk over buiten vooral. Hè? Als
1: Klopt.
0: We het openbare ruimte.
1: Klopt.
0: En merk je dan ook wel, omdat het ook wel bijvoorbeeld langs een snelweg of in parken of wat dan ook. Je hebt dan de opdrachtgever, maar merk je ook wel hoe bijvoorbeeld voorbijgangers of bezoekers. Krijg je wel eens reacties terug van mensen op je werk?
1: Ik heb dus aardgasmolecuul gemaakt in Slochteren.
0: Ja.
1: En wat alles wat daar gebeurd is hè, met de verzakken van de grond
0: ja.
1: en de ellende, is dat het symbool geworden van alles wat is misgegaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus er zijn heel wat potten met rode verf overheen gegaan. En het is dus heel vaak beklad. En het verbaast dat we hem niet hebben opgeblazen met Semtex.
0: Ja, dat
1: hè?
0: Had,
1: weet je?
0: Ja, had gekund.
1: En, nee, maar dat is echt
0: serieus
1: geweest. Hè?
0: Ja, precies.
1: En heel veel mensen moesten weg. Er was verschrikkelijk als ik dat beeld al zie. Dan komt al die ellende weer op me af en zo, weet je. Maar gelukkig is want het beeld en het aardgas kon daar niks aan doen. Het zijn de mensen die dat zo georganiseerd hebben. En dat het allemaal voor de winst ging.
0: Tuurlijk.
1: En die mensen eigenlijk verontrustend. Dus dat.
0: Maar het gaat dan inderdaad symbool staan voor iets.
1: Het is het symbool
0: iets.
1: Geworden. Het is eigenlijk een soort beeldenstorm heeft daar plaatsgevonden. Dus als je het vraagt over reactie, nou, dat hebben we een reactie.
0: Dat kan je wel zeggen
1: reactie
0: dan.
1: Gekregen.
0: Ja.
1: Dat begrijp
0: ja.
1: je. En ik heb ook een UFO op het hoofdkantoor van ProRail.
0: Ja.
1: En dat is heel erg, dat is dan heel erg tot de verbeelding sprekend midden in die oude stad. En dat is ook heel erg van door sommige mensen, ja, maar dat is eigenlijk zo tegen alles in. En zo is een leuke studentikoze grap. Maar eigenlijk, nu moet je het niet meer weghalen. Want ze vinden, het is eigenlijk een soort icoon, zeg maar, tussen aanhalingstekens. En beeld geworden in die stad.
0: Ja.
1: Van die toren met dat ding erop. Dat is een heel emblematisch ding geworden.
0: Ja.
1: Maar dat had je van tevoren ook niet kunnen bedenken. En dat vind ik eigenlijk natuurlijk wel het mooie wat je dus kan bereiken als je een geslaagd werk maakt.
0: Ja, en in het buitenland hoor je daar natuurlijk ook ongetwijfeld reacties over van.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een groot beeld gemaakt in Singapore, maar die hebben helemaal geen traditie met moderne kunst. Die waren echt nog heel veel gebieden lopen ze heel voorop. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En dat is met heel veel geld en dan leeft dat helemaal op. Hè? Bijvoorbeeld met medicijnen ontwikkelen. Zo.
0: Ja.
1: Dat is de beste wetenschappers uit de hele wereld daarheen en zo. Maar met kunst was eigenlijk een beetje een soort nog een soort woestijn, zeg maar. En toen is er uit Japan is er een museumdirecteur uit Tokio gekomen. En die heeft onder andere mij uitgenodigd. En dat was een grote shoppingmall. Want eigenlijk Singapore is één grote shoppingmall. En van Toyo Ito, een geweldige architect.
0: Ja.
1: Japanse architect.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En met heel organische, futuristische architectuur. En ik heb daar een hele grote raket in gemaakt. Alsof er dus eigenlijk bezoekers van buitenaardse weten daar geland zijn om ook te gaan shoppen.
0: Ja.
1: Dat past ook heel goed bij
0: past
1: architectuur.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja, we begonnen met Amerika aan het begin van de uitzending.
1: Ja.
0: En hoe is het in Amerika?
1: Nou,
0: heb je daar.
1: Nee, daar heb ik geen vaste werk of zo.
0: Nee
1: ik heb een paar werken buiten Nederland hoor. Dus ik ben ook nooit echt zo mee bezig geweest. Het is echt bij toeval.

0: niet hoe het geplaatst moet worden. En dan krijg ik een foto en denk ik, wat heb je nou
1: gedaan? Ja, want er zijn weer nieuwe mensen die weten dat
0: niet. Maar
1: ja.
0: Hebben ze bijvoorbeeld een stuk van de fundatie steken boven het maaiveld uit. Ze zeggen,
1: Ja.
0: En, weet je, of ik heb totaal geen idee, maar dan vragen ze mij niet. Dat
1: nee.
0: Is, maar dat is ook echt wel een dingetje, hoor.
1: Ik hoor het vaak van beeldhouwers, hoor.
0: Dat is trouwens, echt wel een dingetje. Ja. Jongen.
1: Ja.
0: Maar goed, dus dat gebeurt wel. Nee, maar er is inderdaad best wel heel veel. En nou ja, kijk, er zijn een heleboel dingen die je gemaakt hebt. En er zijn een aantal best wel heel goed. Maar er zijn ook wel een paar die van als dat weggaat, is er geen tijdelijk project. Is ook goed.
1: Ja. Maar we horen een eindje van het programma. We zijn echt aan het eind van het programma gekomen. Dankjewel. Ja.
0: Graag gedaan.
1: En nogmaals, ga vooral nog even naar de tentoonstelling van Mark in het Stedelijk Museum Alkmaar. Letters worden beelden. Tot en met 14 juli. Dankjewel. En ik zou zeggen, André, ook weer bedankt. En graag tot de volgende keer. Fijn weekend. En maak er wat van, ook in de kunst.
2: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
3: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
4: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
2: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
3: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
4: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
5: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
6: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
7: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
8: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
9: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie op bestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit geen bijzonderheden te melden op de weg. En zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen vol en lopende temperaturen. Ook in de lente. Luister naar Radio 80. Dit raadt de Gordenstreek.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het veel op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van de Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Spoorbeheerder ProRail gebruikt een incident in Castricum prominent in een nieuwe waarschuwingscampagne. Te zien is dat een fietser het spoor oversteekt terwijl de slagbomen al omlaag zijn. Vervolgens wordt de fietser op het nippertje gemist door een trein. ProRail wil extra bewustzijn creëren en ervoor zorgen dat dit gedrag niet meer voorkomt. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren. De Alkmaarse wethouder Christian Schouten neemt per direct ontslag. De wethouder moest eerder al excuus maken voor het onvolledig informeren van de raad. Hij wist van de plannen van het COA om statushouders te huisvesten in Alkmaar, maar vertelde in de raad niet het hele verhaal. Ook na zijn excuses bleef er discussie over Schoutens positie. Daarom besloot hij maandag om zijn taken neer te leggen en te stoppen als wethouder. Een kolonne van zo'n 100 historische militaire voertuigen heeft een ronde door de regio gemaakt. Dat gebeurde zondag, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Alkmaar. Die vond in 1945 plaats op 8 mei. De kolonne vertrok van De Meent en reed via Egmond naar Castricum. Daarna ging het door naar Limmen en Heilo naar Alkmaar, waar de voertuigen zich door de oude binnenstad manoeuvreerden. Op het Canadaplein was aansluitend een bevrijdingsfeest. Op de N245, ter hoogte van Oud-Karspel, heeft zaterdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij voertuigen frontaal op elkaar zijn geklapt. Naast meerdere ambulances kwamen ook diverse politieeenheden en brandweerkorps uit de regio ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Bij het zware ongeval zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan zeker één ernstig. De N245 werd na het ongeval volledig afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
4: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
3: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
5: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
3: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
4: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
3: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Regio nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Radio 80 nieuws.

0: Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: c'est jamais assez.
1: In Lisette Bakhtiaat, Béa Polsdag. Béa.
2: Hallo Lisette, hallo.
1: Welkom weer in de uitzending, leuk dat je er bent.
2: Ja, dank je voor de uitzending.
1: En de laatste keer hadden we het over de wandelingen die je ging organiseren. En inmiddels is het zover?
2: Ja, hoe lang? We zijn gestart. Ja, leuk, hartstikke leuk. Wel wat aanmeldingen gebruiken, dat is op zich geen enkel probleem. Maar het is leuk, leuke mensen. En iedereen vindt het gewoon prettig om toch een beetje achter de deur te hebben om met elkaar te wandelen. Want iedereen weet wat er goed is voor je gezondheid. En dat inderdaad je bloedsuikerspiegel zakt, dat je bloeddruk gaat omlaag daardoor. Dus het is gewoon heel goed voor je gezondheid. Alleen om de regelmaat te vinden om elke keer te gaan wandelen. Dus dat doe je in je eentje toch wat minder makkelijk dan met elkaar.
1: Ja, dus het is ook nog gezellig ook, toch?
2: Daarom, daarom. Ja. En in de ochtendgroep hebben we dan ook de gelegenheid om na afloop bij de Alkenaar een kopje koffie te drinken. Dus dat hebben we ook gedaan. Die daar rustig even zitten en nog even nakletsen met elkaar.
1: Ja, fijn is dat. En mochten mensen aan willen sluiten, waar kunnen ze dan aanmelden?
2: Ze kunnen sowieso bij mijn website kijken. Anders bij de Nationale Wandeluitdaging.nl.
1: Goed zo. Beapols is jouw website, hè?
2: Ja, beapols.nl is mijn website. En anderhalf Nationale Wandeluitdaging.nl. En dan kijk je in de regio voor je postcode in. En dan zie je waar wandelgroepen zijn, zeg maar, door heel Nederland.
1: Ja, leuk. En we bellen ook nog even, omdat je onlangs de dadel, met de dadel weer in de weer bent geweest in de keuken.
2: Ja, klopt, klopt. Ja, zeker. Dat is altijd een recept wat ik vaak maak met de kooklessen op de basisschool. En dat is, heel veel kinderen kennen wel dadels, maar niet heel veel mensen maken er echt iets mee. Dus meestal gewoon, je eet een kant-en-klare dadel en that's it. En je hebt bij de toko kun je hele leuke, lekkere dadelpasta kopen. En dat koop je dan per kilo. En dan heb je eigenlijk voor een paar euro heb je een kilo dadelpasta. En daar kun je een leuk snoepje van maken. Maar dan natuurlijk gezondere snoepjes dan je normaal gesproken in de supermarkt koopt.
1: Ja, heerlijk. En hoe viel is in de smaak?
2: Ja, lekker. Zeker, zeker. We hebben ze heerlijk opgegeten. En ik had voor mezelf ook meteen even weer een voorraadje gemaakt. Het is gewoon lekker, want die kun je best wel een tijdje in de koelkast bewaren in een bakje. En dan kun je af en toe, als ik dan een beetje trek heb, dan pak ik lekker een dadelsnoepje.
1: Ja, lekker. En ook lekker bij de thee bijvoorbeeld, hè? Of als,
2: Ja, en dan neem ik er één of twee, weet je wel. Dat is ook niet zo ramp als je er twee neemt.
1: Ja, daarom.
2: Dus dat is meteen ook weer gezond voor je darmen. Dus dat is ook prettig.
1: Ja, leuk. Wat gaat er binnenkort op de planning in de keuken?
2: Vanmiddag ga ik granola-repen maken met kinderen op de basisschool. We gaan binnenkort Turkse pizza maken. Dus dat zijn altijd leuke recepten. We gaan nog een keer noedels maken. Dus we proberen een beetje gevarieerd. Ja. Keuken, een beetje de niet-Nederlandse keuken, van cultuur, gewoon wat van proberen en proeven.
1: Goed zo. Leuk ben je. Vinden ze het leuk, de kinderen, leerlingen?
2: Ja, ja, zeker. En het leuke is ook, we hebben 8 weken de tijd. Hè, dus je kunt ook even aan elkaar wennen. Want als je 1 keer binnenkomt, dan is alles iets vreemd en de kinderen zijn vreemd.
1: Ja.
2: Ja. En nu kun je een beetje aan elkaar wennen. Dus we beginnen met een simpel recept en dan bouwen we het een beetje op. En dan gaan ze ook steeds meer groentes gebruiken. En dan hebben ze zoiets, oh ja, maar die groente lust ik niet of dit of dat. Maar goed, dan maak je daar een Turks pizza van en dan ineens lusten ze het toch wel.
1: Ja, en dan gaat het weer een beetje de goede kant op. Hè? Krijgen ze toch de goede voeding binnen, maar dan net even met een twist.
2: Nou ja, precies. Maar op een speelse manier geven het ze de beetjes in die ingrediënten dan mee en ik vertel ondertussen iets over waarom het zo gezond is, of welke vitamine erin zitten, of dat soort.
1: Ja, helemaal goed.
2: Ja, dus dat is leuk. Dus gewoon leuk bezig.
1: Ja, nou, beapols.nl is jouw website en daar deel je ook. Ja. En op Facebook, hè, deel je ook het een en ander af en toe zie ik voorbij komen. Dus dan,
2: Instagram. En daarnaast heb ik natuurlijk nog gewoon een praktijk waarin ik mensen bepaald met overgewicht.
1: Ja.
2: Dat doe ik ook.
1: Je bent lekker bezig.
2: Zeker, zeker. En ik heb er nog steeds plezier in. Dat is het leuke.
1: Dat is het leuke inderdaad. Hè? Dat, ja. Ja, als je er nog steeds plezier in hebt en een dankbaar en goede, fijne mensen ook om je heen, dan is het nog steeds leuk om te doen.
2: Zeker, en goede resultaten behalen, daar word je ook blij van. Ja. Want het is ook leuk als je ziet dat mensen er iets aan hebben.
1: Ja.
2: Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed.
1: Nou.
2: Ben je... Mijn 29e jaar.
1: Zeg het maar.
2: Ik zit in mijn 29e jaar.
1: Wow. Dat, ja, dus volgend jaar een feestje, hè, denk ik dan.
2: Leven van 30 jaar praktijk. Ja.
1: Ja. Goed zo. Nou, hopelijk nog lang genieten met jou.
2: Ja, zeker. Zo is het. Hey, dank je.
1: Jij ook weer. Hartelijk dank. En we spreken elkaar weer.
2: Doei.
1: Okay,
2: doei.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

imagine.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Duikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour iedereen kan niet betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink.

Maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen. Dus wacht nog wat, voor je me belt. Ik was net van plan, om me nooit meer te binden. Want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer, door jouw aanblik verblinden. Dus wacht nog wat, voor je me belt.

niets te zeggen. Geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.